0: You are
1: Ujala Radio Headlines.
2: In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblée Nationale, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. En de 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, I love you.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblée Nationale, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. En de 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaane hai toh. Dhindora baja dijiye.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblée Nationale, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. En de 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Ujala's Sona Chiria.

0: जिसके हम को जान
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertsen was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastercampagne. In de Indonesische regio Merauke in Zuid-Papua vindt het grootste ontbossingsproject ter wereld plaats. Een gebied van 2,3 miljoen hectare oerwoud, driekwart van Nederland, moet wijken voor palmolie- en suikerrietplantages. Ongeveer 40.000 lokale Papua worden onder druk gezet hun land af te staan, terwijl handhaving van de EU-ontbossingsregels moeilijk blijkt door vermenging van palmolie. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: You are, omdat jij bijzonder bent.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. In de Indonesische regio Merauke in Zuid-Papua vindt het grootste ontbossingsproject ter wereld plaats.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. In de Indonesische regio Merauke in Zuid-Papua vindt het grootste ontbossingsproject ter wereld plaats.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertse was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastercampagne. In de Indonesische regio Merauke in Zuid-Papua vindt het grootste ontbossingsproject ter wereld plaats. Een gebied van 2,3 miljoen hectare oerwoud, driekwart van Nederland, moet wijken voor palmolie- en suikerrietplantages. Ongeveer 40.000 lokale Papua worden onder druk gezet hun land af te staan, terwijl handhaving van de EU-ontbossingsregels moeilijk blijkt door vermenging van palmolie. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. In de Indonesische regio Merauke in Zuid-Papua vindt het grootste ontbossingsproject ter wereld plaats.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A15 Rotterdam Europoort door de problemen bij de Zuurhofbrug. 6 kilometer file, de rijbaan is dicht en verkeer gaat er via de vluchtstrook langs. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. In de Indonesische regio Merauke in Zuid-Papua vindt het grootste ontbossingsproject ter wereld plaats. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. De bijzonderheden op de A15 Rotterdam richting Europoort. Een half uur vertraging alweer bij de Suurhofbrug. 8 kilometer file begint bij afrit Brielen. De rijbaan is voorlopig dicht. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaat en afrit Eerseke. 5 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden ruim 20 minuten extra. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag. Bij Wateringseveld 4 kilometer file, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ojala Radio is leuk, zet hem aan.

Ujala La Rehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikhari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een 24-jarige Amsterdammer is deze maand opgepakt in een onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, die verantwoordelijk wordt gehouden voor hacks bij Canvas, Odido, Pornhub, Salesforce en Ticketmaster. De verdachte, vermoedelijk Pepijn van der S, wordt vandaag voorgeleid in Rotterdam. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor hacken en afpersen. OpenAI lanceert het AI-model GPT 6.1 Astra niet op het geplande moment begin oktober vanwege veiligheidszorgen. Saatchi Jain, verantwoordelijk voor veiligheid bij OpenAI, bevestigde tegenover CNBC dat het model niet voldoet aan vereisten rondom grenzen, bevoegdheden en transparante terugkoppeling naar gebruikers over uitgevoerd werk. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertse was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker, zegt hij. Orham, Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key, WhatsApp nummer hè.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: WNUR.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. De bijzonderheden op de A15 Rotterdam richting Europoort. Een half uur vertraging alweer bij de Suurhofbrug. 8 kilometer file begint bij afrit Brielen. De rijbaan is voorlopig dicht. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaat en afrit Eerseke. 5 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden ruim 20 minuten extra. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag. Bij Wateringseveld 4 kilometer file, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana, Sona Chiria.

Ja, een van die heerlijke hits van De Winder Sing Sunaat, Jab Gele Chuti. Ja, toen je vertrok of zoiets, toen je weg was. En het nummer beschrijft dan het gevoel van de leegte die dan achterblijft als iemand ineens afwezig is. Ja. Althans, daar moet ik aan denken. De prachtig mooie stem van De Winder Sunaat, die je hoort hier aan Dunia Kamajur Hindustani Hit Radio. Ja, je bent afgestemd op de heerlijkste, de beste radiosender Arnaam Heojana Radio. Meho Ami Jeram. En waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Ik zou zeggen, geniet lekker van je dag. En zorg ervoor dat je het maximale uit deze dag haalt vandaag. Ja, op mijn playlist heb ik heerlijke hits. Is waar de stem van Vishal Mishra. Filmkanaam he. Akhoke Gustakia. Organekanaam he. Alvida.

Ja, blijft toch wel een hartverscheurend nummer over afscheid nemen, over loslaten. En toch die laatste blik vol emotie delen met elkaar. Velo kanam he akhoke gustakia or ganakanam he alvida. Ja, dat was de prachtig mooie stem van Aziz. Nee, van Vishal Mishra. Ja, en als we het dan toch hebben over Aziz Kaur. Ik was een beetje verward, maar het komt omdat dit haar mooie stem is. Ganaganam heet Pir Namilingi. Het is de stem van Aziz Kaur samen met Goldie Sohel.

Jojuda. Ja, prachtig mooi gezongen door Golden Sohel samen met Aziz Kaur on the vocals. Ja, een Ghana dat je raakt met zijn rauwe emoties en het verhaal van onverhulde liefde en gemis. Ja, een prachtig mooi Ghana, want ja, soms is het afscheid stil, maar de echo ervan, die blijft voor altijd, maar dan ook altijd in je hart. Ja, Sunuwalo, blijf vooral lekker luisteren, want zulke nummers geven een stem aan wat we soms zelf niet kunnen uitspreken. En daarbij helpt muziek ons een klein beetje op weg. Ja, ik zeg mooi mooi Ghana, goed voor het Ghana. Hier bij Dunia Kamishore Hindustani Hit Radio, Arwobi Amit Jeram Kesats.

Ja, en dat was de stem van Yasser Dasai. Aur gaana kraam hai tujhe chahenge. Ja, je kan niet genoeg van iemand houden. Soms lijkt het eindeloos en dan zeg je, wanneer is het genoeg? Nou, ik denk zelf dat het nooit genoeg kan zijn. Het is eindeloos. Ja, ik zie heerlijke Ghana. We vallen een beetje weg in de echo van de liefde. Laten we het een beetje luchtiger doen op deze dag. In deze heerlijke, heerlijke local Ghana. De stem van Rick Hiddu samen met Regilio on the vocal.

Ja, zagen, wiedewagen. De stem van Rick Hiddu samen met Regilio aan de vocals. Ja, het is een vrolijke en aanstekelijke Ghana die je meteen in een goede bui brengt met zo'n speelse melodie. Ja, een Ghana die we allemaal wel even kunnen meezingen. Ja, het neemt vrolijke vibes met je mee en zo kom je in een muzikale reis vol plezier en vol met positiviteit. En daar gaat het om toch? Ghana muziek is de taal van vreugde. Soms hoef je niet te praten, alleen maar mee te zingen en lekker te dansen. Ja, dus zet je zorgen maar lekker aan de kant. En laat deze Ghana de soundtrack zijn van jouw moment van geluk. Even alle zorgen opzij. Je hoeft niet heel veel moeite te doen, want het gaat allemaal vanzelf als je radio aanstaat.

Ja, de heerlijkste hits en de beste vibes hier aan Dunia Kamajor Hindustani Hit Radio. Ja, populaire nummers en een energieke vibe en emotionele ondertonen die je voelt hier bij Dunia Kamajor Hindustani Hit Radio. Ik zie ik mooi mooi gaan. Muziek die combineert met pakkende melodieën en teksten die eerlijk en soms een beetje kwetsbaar kunnen zijn. Ja, dat is de mix en passie van Ujjala.

Ja, heerlijke positieve vibes hier zo aan Dunia Kamashur Hindustani Hit Radio. Ja, van popmuziek, Baita Ghana, Local Ghana tot R&B en zelfs Rock Ghana. Ja, de kern blijft altijd die mix van passie die je voelt bij Ujala Radio. Arwobi Amit Jeremkezaat.

दिल के प्यार में हुक्का पानी लेके या स्प्रंकलेंद गाना een vrolijke गाना. En het laat ook een beetje de speelse kant van de liefde zien. En ja, het gaat ook over de magie die ontstaat wanneer je hart wordt veroverd. En hoe die verliefdheid dan alles om je heen in één keer plotseling kleurrijker maakt. Want ja, liefde is niet alleen een gevoel. Het is het ritme dat je hart laat dansen. Ja, blijf vooral lekker luisteren en laat de muziek je meenemen in de vrolijke melodieën.

अजनबी मुझको इतना बता दिल मेरा क्यों परेशान है. Ja, ook weer eentje in de categorie. Oh God, One More Remix. Maar dan toch wel weer een hele fijne cover, Ghana. Gebracht door Niele Matadien en Anil Mr. Dunia. Ja, Ajinabi. Soms ontmoet je een vreemde, maar voelt het alsof je je hele leven al met die persoon hebt gedeeld. Ja, blijf vooral luisteren, want dit nummer neemt je mee in de bijzondere wereld van onverwachte connecties en diepe emoties hier bij Ujala Radio Arbobi Amit Jaramkezaat. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van deze prachtige mooie dag. En maak je dag helemaal compleet met Ujala Radio.

misschien versta je niet wat er in dit nummer wordt gezongen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik begrijp het ook niet helemaal. Maar soms zegt een beat meer dan 1000 woorden. En een melodie die spreekt recht tot je hart. Ja, Ghana's naam heet Tum Tum uit Enemy. En het is een knallende Ghana dat je meteen laat voelen waarom muziek zo krachtig is. Je voelt de energie, je voelt de energieke beats en de meeslepende melodie. Die je meeneemt in een verhaal vol passie en intensiteit. Zonder dat je elk woord begrijpt. In ieder geval, het zorgt ervoor dat je precies krijgt wat je nodig hebt om jouw dag een extra boost mee te geven. Ja, en dat gebeurt allemaal hier door de luidsprekers van je radio. Hier vanuit de studio van Ujala Radio, Awobi Amit Jairam Kesat. Ja, blijf vooral lekker luisteren, want met zulke Ghana, met zulke tracks, blijft die positieve vibe, die energieke vibe, die blijft altijd hoog.

Ja, soms loopt die energie zo hoog op en dan bouwt die een enorme piek op. Het geeft je energie, het geeft je kracht, het geeft je ja, zoveel positiviteit voor deze dag. Maar af en toe moet je ook weer een beetje afwisselen. En dan moet je het eventjes rustig aandoen en eventjes terugschakelen. Ja, centraal staat altijd de liefde, want liefde is niet alleen een gevoel. Het is de taal die iedereen verstaat, ongeacht waar hij ook vandaan komt.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: 4 juli bestaat 40 jaar. Niet

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4-1 juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuruk Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart Lohanewala Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Voor de kust van Puerto Rico kapseisde een boot met ongeveer 60 opvarenden, waarbij zeker 2 mensen omkwamen en 40 anderen werden gered. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot sloeg om na een vechtpartij met een kapmes. De drenkelingen dreven meer dan 12 uur bij het onbewoonde eiland Mona. Staatssecretaris Judith Thielen noemt het schrikbarend dat 15,8% van de Nederlanders het gerechtvaardigd vindt dat een man zijn vrouw slaat. Onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg toont een dalende trend. Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie van plek 28 naar plek 46. Een 24-jarige Amsterdammer is deze maand opgepakt in een onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, die verantwoordelijk wordt gehouden voor hacks bij Canvas, Odido, Pornhub, Salesforce en Ticketmaster. De verdachte, vermoedelijk Pepijn van der S, wordt vandaag voorgeleid in Rotterdam. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor hacken en afpersen. OpenAI lanceert het AI-model GPT 6.1 Astra niet op het geplande moment begin oktober vanwege veiligheidszorgen. Saatchi Jain, verantwoordelijk voor veiligheid bij OpenAI, bevestigde tegenover CNBC dat het model niet voldoet aan vereisten rondom grenzen, bevoegdheden en transparante terugkoppeling naar gebruikers over uitgevoerd werk. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindoestaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.

je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dus drukke spits op de A7 Duitse grens richting Groningen zorgt bijvoorbeeld een kapotte auto voor een half uur vertraging tussen Zuidbroek en afrit Westerbroek. 7 kilometer file. A58 Breda richting Eindhoven. Bergingswerkzaamheden tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. 6 kilometer file. 20 minuten erbij. Een kapotte vrachtwagen wordt opgeruimd op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Dus knooppunt Markizaat en afrit Ierseke. 10 kilometer file. Meer dan een half uur erbij. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag. Door lokale werkzaamheden bij Den Haag Wateringseveld. Een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala's Sona Chiria.

Ja, ook zo'n Ghana van way back. Origineel kennen we uit de film Bansi uit het jaar 1995. Destijds gezongen door Udit Narain samen met Sadhana Sargam. Maar het is de stem gecoverd door Raymond Ramnarain van de formatie Dilinada. Dhire dhire. Dhire dhire amere dilke mehman hogi. Ja, een prachtige manier om uit te drukken hoe iemand langzaam, maar ook heel langzaam, zeker speciaal voor je geworden is. Ja, ware liefde, die groeit ook zachtjes, maar die raakt, althans het kan diep raken. Ja, een heerlijke, zachte, zwoele Ghana, die je hoort hier zo bij Ujala Radio. Ja, ik zeg mooi mooi Ghana. Ik zou zeggen blijf lekker luisteren, want hier op jouw favoriete zender brengen we de Ghana, de muziek die je hart doet smelten. En je vervolgens wegvoert in elke melodie.

है तुझसे ही है इश्क मेरा। खूबसूरत गाना बेमिसाल की de stem van Jubin Nautiyal. Ja, het voelt als ware liefde, die voelt als thuiskomen, zelfs in de stormen van het leven. Ja, ik zeg mooi mooi Ghana, prachtig mooi de stem van Jubin Nautiyal. Het is hartverwarmend en het vangt perfect die gevoelens die alleen echte liefde kan brengen. Ja, blijf lekker luisteren, want hier op jouw favoriete zender, hier op Ujala Radio, brengen we de muziek die je hart raakt en je emoties laat stromen. Ja, zo doen we dat vandaag, zo doen we dat elke dag.

पर मैनू जानिया नहीं, अतिशय प्रख्यात मोई सिंफा रेखा भरद्वाज शाम में जिगर सराय ऑन द फोकस। Ja, een prachtige Ghana dat het gevoel van een onverwachte ontmoeting en nieuwsgierige verliefdheid perfect mooi, perfect maar dan ook ideaal samenbrengt. Ja, het gaat over dat magische moment wanneer je iemand ontmoet die je hart raakt, maar dan vervolgens nog altijd een mysterie blijft. Ja, komt dus uit de film Happy Ending uit het jaar 2014 met onder andere Saif Ali Khan in de hoofdrol. Ja, opvallend in deze film is dat hij een dubbel rol speelt en dat de film is opgenomen in Michigan in Amerika. En ja, niet veel Bollywood films gebruiken deze locatie. Ja, daardoor is Happy Ending een opvallende internationale look geworden. Ja, nog meer grote cameo's van grote sterren, onder andere Kareena Kapoor Khan en Priti Zinta. Die spelen korte rollen in de film. Ja, en als kijker en vooral als fan verwacht je dat niet en is dat een mooie verrassing in deze film. Ja, alweer enige tijd geleden, ja, in het jaar 2014 kwam deze uit. Ja, de beste hits en de heerlijkste Ghana, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, want hier op je favoriete zender, Ra, ja, hier laten we jou meenemen op elke mooie emotionele reis, maar ook... Een reis die een beetje een mysterie blijft. Want ja, we verrassen je constant met ik zie ik mooi met Ghana, groep zoet Ghana. De ene keer een local, de ene keer een Bollywood, maar de andere keer een remix.

Ja, ahista, ahista, want mooie dingen gebeuren niet altijd snel, zelfs niet hier zo in Nederland of waar je ook bent. Ja, wat je ook aan het doen bent, dit is jouw moment om lekker te stralen. Ik zou zeggen, adem eventjes in, lach een beetje en voel die heerlijke vibe hier op Ujala Radio. Want ja, we gaan samen verder met pure energie en alleen maar goede Ghana. Ja, ik zou zeggen, blijf lekker afgestemd, want dit is jouw happy place to be.

Ja, kanakanam, kya baat hai 2.0 moet ik eigenlijk zeggen uit de Bollywood film Govinda Namira. Ja, deze gana ging toen hij uitkwam helemaal viraal. Ja, en niet alleen in India, niet alleen in Europa, maar zelfs in Oeganda werd hij gedeeld. En gingen kinderen zo dansen en ging dat clipje helemaal viraal. En Kiara Advani had het zelfs gedeeld op Instagram. En dat laat zien hoe universeel de energie van Bollywood is. Ja, de energie van Bollywood en Dhamaka Gana, die resoneert wereldwijd. Ja, de heerlijke feestsfeer die zit erin. De heerlijke hangama-sfeer die zit erin hier zo bij Ojala Radio. Arwobi Amit Jeramkesat. Ja, Saad Hesat samen maken we er samen een mooie dag van.

Yeah, Rico, Rico, Rico Chico, so stylish. Ja, een heerlijke Ghana combineert Hindi en Engels op zo'n vloeiende manier. Ja, het draait om stijl, het draait om aantrekkingskracht en zelfverzekerdheid samen met die prachtige mooie stem van Dhwani Bhanushali. Ja, heerlijk, lekker, energiek. Een heerlijke frisse moderne sound op jouw favoriete radio. We maken het gezellig, we houden het heerlijk ontspannen en we zijn vooral heerlijk relaxed. Ja, blijf lekker luisteren naar Ujala Radio Orwobi Ami Jerem Kisat. Want hier op jouw favoriete zender houden we de beats hoog en de vibes lekker onweerstaanbaar.

या दिल चोरी सदा हो गया ओए की करिए Deze gana heeft zo'n aanstekelijke beat. Hij is eenvoudig, hij is vrolijk. En bijna iedereen kan deze makkelijk meezingen en lekker dansen. Ja, en dat maakt deze gana toch wel perfect voor remix, voor covers. Zowel traditioneel als modern. Ja, en soms wordt je hart zomaar meegenomen en het enige wat je kunt doen... Ja, dat is alleen lachen en volgen. Ja, een heerlijke, vrolijke, speelse gana... dat meteen de energie en de passie van verliefdheid voelt. Ja, het gaat over dat ene moment waarop je hart gestolen is... en je eigenlijk niet meer weet wat je ermee moet doen. Ja, Dil Chori Sada Ho Gaya O Kikrie Kikrie. Ja, de heerlijkste hits en de beste gana hier bij Ujala Radio. Daar waar we de vibes levendig houden. En de liefde... De liefde die houden we sprankelend.

रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है. Een heerlijke tijdloze Bollywood klassieker gebracht in een nieuw jasje. Ja, hij viert de schoonheid, het viert de liefde en het viert ook dat magische gevoel wanneer je iemand ziet die je hart raakt. Ik zeg het ook altijd, ware schoonheid laat je niet alleen zien, maar die laat je ook voelen. Ja, laat die schouders lekker zakken en glimlach een beetje. Want ja, dit is jouw moment hier bij Ujala Radio. De dag, die is van jou. En ik zou zeggen, pak hem, voel hem en leef de dag.

Saad Somander, Paar met Thierry. Ware liefde, ik zeg het altijd, kent geen afstand. Het kent alleen verlangen om samen te zijn. En dat hoor je ook in deze meeslepende romantische gana, die ja ook zo vaak ontelbaar gecoverd is. Ja, en logisch ook, want het is iconisch. Het is onmiskenbaar. Het heeft zo'n melodie die direct blijft hangen. Ja, zo'n tune, die is ideaal voor covers, remixes, maar ook voor live uitvoeringen. Ja, onze local bands die coveren het ook regelmatig. En het is zo populair omdat het publiek het natuurlijk meteen herkent. Ja, Saad Somander, Paar, spreken van liefde die grenzen overstijgt. Heerlijke Ghana, ik zing mooi mooi Ghana. Ghana die je kan meezingen en Ghana die je voelt. Ja, blijf lekker hangen hier bij favoriete zender. En laten we de muziek je meenemen over zeeën van emotie en zeeën van passie.

जब छाए मेरा जादू कोई बुझ ना पाए. Het originele kennen van Asha Bhosle. En dat gaat zo ver terug in de tijd naar het jaar 1980. En origineel kwam die uit in de film Loot Maar. Ja, ook zo'n Ghana die vaak wordt gecoverd. Ja, een vrolijke, energieke vibe. Die leent zich altijd perfect voor een heerlijke cover.

रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है। Ja, het originele kennen we uit de film The Gentleman uit het jaar 1994. En ik had deze Ghana al eerder gedraaid, maar ik vond hem zo lekker klinken. Dat ik dacht, het is perfect om te delen hier zo op de radio. Dus ik dacht, ik trakteer jullie. Ja, het komt dus uit het jaar 1993. En het is een remake van de film Gentleman. Een Tamil film was dat. En ja, de muziek die komt ook rechtstreeks uit de originele Indiaanse soundtrack. Dus ook deze Ghana, Roop Sohana Laktahe, is gekopieerd uit een Tamil film. En ja, vertaald naar het Hindi. Ja, de beste hits en de heerlijkste Ghana en de heerlijkste Tories. De heerlijke Jairam weetjes, je hoort ze hier bij Ujala Radio. Arwobi Amit en Jairam Kisat. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Ik hoop dat jouw dag vandaag helemaal perfect en energiek is.

या तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा. Want ja, ware liefde zie je niet alleen met je ogen, maar die voel je met je hart. Ja, een prachtige, mooie, hartverwarmende Ghana. Een intens romantische nummer dat de diepte van echte liefde perfect samenbrengt. Ja, en ook een mooie combinatie. Twee populaire stemmen uit Bollywood. De stem van Arijit Singh samen met Palak Muchal aan de vocals. Ja, de film was niet zo populair. De filmkanaal heet Diskyao uit het jaar 2014. Ja, en de film was niet zo populair en de populariteit was niet zo gigantisch groot. Maar deze Ghana, die is blijven hangen bij vele fans van Arijit Singh. En dat allemaal vanwege de melodie en het duo zangwerk. Ja, de track is ook op YouTube miljoenen keren bekeken. Ja, zoveel jaren later is hij nog steeds enorm geliefd. Ja, hartverwarmende Ghana, intens romantische nummers. Ik heb het allemaal bij me. Ik heb het altijd klaarstaan hier op mijn playlist. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Ja, want hier op je favoriete zender, hier op je favoriete radiostation, laten we jou de muziek horen die je hart raakt. Die je hart meevoert op elke emotie van liefde.

यहाँ पे इस धूप में चलते रहना, छाव छाव छोरो ये छोरो भी ये शहर पुराना। Ik zeg het vaker, soms is liefde als zonlicht. Het is zacht, het is warm. En het is overal voelbaar. Zelfs zonder dat je het ziet. Ja, zo is deze Ghana enorm zacht, poëtisch en zit hij vol met warmte. Net als de zon. Ik zeg mooi mooi Ghana hier op je favoriete zender. We genieten van de beste hits. Het is Mirau Ramkesat, Arwobi Amitjai Ramkesat on Dunia Kamajur Hindustani Hit Radio. Ja, blijf lekker hangen, want de good vibes gaan nu serieus eventjes omhoog met een lekkere feel-good Ghana. Zet de volume wat hoger, zet je radio wat luider en voel de energie door je kamer. Ja, door je kamer, door je kantoor, door je keuken of misschien door je auto. Het kan allemaal, want Ujala Radio kan ook...

Live vanuit de Hoofdstad. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 42 15 33 of stuur een WhatsApp.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bojo en

binnenkort jarig. Door jannemdien heet, door zaalgren heet. Of ga je trouwen? Door wiewa honne wel heet, door shadi honne wel heet. Ja, kisi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heet. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Jala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Veilig Thuis heeft de chatfunctie uitgebreid naar 24/7 beschikbaarheid, een maand geleden al stil ingevoerd. In augustus vroegen daardoor 3 keer zoveel mensen advies via chat als een jaar eerder. De chat helpt meldingen te filteren, zodat Veilig Thuis sneller onderzoek kan doen naar de jaarlijks 136.000 binnengekomen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vannacht brak een grote brand uit in een appartementencomplex in Apeldoorn, voornamelijk bewoond door ouderen. Ongeveer 30 appartementen werden ontruimd. Iets na 3 uur kreeg de brandweer de brand onder controle. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar verklaard. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn 164 mensen gearresteerd en 27 mensen gewond geraakt, waaronder 12 scholieren, 12 veiligheidsdienstmedewerkers en 3 schoolmedewerkers. 1 scholier raakte gewond door zoutzuur. Premier Le Cornu veroordeelde het geweld en beschuldigt partij France Insoumise van het aanwakkeren van de protesten. Voor de kust van Puerto Rico kapseisde een boot met ongeveer 60 opvarenden, waarbij zeker 2 mensen omkwamen en 40 anderen werden gered. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot sloeg om na een vechtpartij met een kapmes. De drenkelingen dreven meer dan 12 uur bij het onbewoonde eiland Mona. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, I'm Katrina Kaif.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, Mehu Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.

0: wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: WR. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hangama Ormastigana. Goeshkan Kilieu, Jala Radio, het 24-7. 24-7, Arwobi Speciaal. Speciaal Abkilieu.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Larehe. Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht, gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
3: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Tieman benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen, die verzilting aanpakken en waterkwaliteit verbeteren, worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Denk daarbij aan extra waterbergingen en gebruik van gezuiverd rioolwater. Nederland eist dat honderden miljarden worden geschrapt van de aankomende EU-begroting voor de periode 2028 tot 2034. Gaat dat niet gebeuren, dan stemt Nederland niet in met een akkoord voor eind dit jaar. Samen met 5 andere landen heeft Nederland dit in een brief benadrukt. EU-voorzitter Antonio Costa bezoekt premier Rob Jetten op 9 oktober om over de begroting te spreken. Veilig Thuis heeft de chatfunctie uitgebreid naar 24/7 beschikbaarheid, een maand geleden al stil ingevoerd. In augustus vroegen daardoor 3 keer zoveel mensen advies via chat als een jaar eerder. De chat helpt meldingen te filteren, zodat Veilig Thuis sneller onderzoek kan doen naar de jaarlijks 136.000 binnengekomen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vannacht brak een grote brand uit in een appartementencomplex in Apeldoorn, voornamelijk bewoond door ouderen. Ongeveer 30 appartementen werden ontruimd. Iets na 3 uur kreeg de brandweer de brand onder controle. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar verklaard. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते. ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो. और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो.
5: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abner ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio 4.

0: are. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: Op de A2 Utrecht en Bos staat nog 12 kilometer file tussen afrit Everdingen en Waardenburg, 5 minuten vertraging. A7 Duitse grens richting Groningen tussen Hogestand en afrit Westerbroek, 4 kilometer file, de weg is weer vrij. Ook de A12 is weer vrij bij knooppunt Grijsoord van Duitsland naar Utrecht. Staat 5 kilometer file vanaf Velperbroek, 10 minuten vertraging.
0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Live. Doe Janne hij toch?

0: crowd holding. Subha al sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch. Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ojala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ojala.nl.
2: www.ojala.nl.
3: You are. Dit is het Ojala nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. In het afgelopen jaar hebben 100.000 studenten uit Nederland en België een gratis digitaal abonnement afgesloten via DPG Media. Het abonnement, beschikbaar voor studenten tussen 16 en 25 jaar, geeft toegang tot titels zoals De Volkskrant, Trouw, Het Parool en De Morgen. Camilla Leupen noemt het een heel goed begin. Na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Tieman benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Denk daarbij aan extra waterbergingen en gebruik van gezuiverd rioolwater. Nederland eist dat honderden miljarden worden geschrapt van de aankomende EU-begroting voor de periode 2028 tot 2034. Gaat dat niet gebeuren, dan stemt Nederland niet in met een akkoord voor eind dit jaar. Samen met 5 andere landen heeft Nederland dit in een brief benadrukt. EU-voorzitter Antonio Costa bezoekt premier Rob Jetten op 9 oktober om over de begroting te spreken. En dan tot slot het weer. Vanmiddag draait de wind naar het zuidoosten en stroomt warme lucht binnen. Het wordt uitzonderlijk warm, met maxima rond 25 graden in het midden en westen. In het zuidoosten stijgt de temperatuur naar 26 tot 28 graden, met mogelijk lokale uitschieters. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zijn wel door DJ A. Vermaes op Ojala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ojala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ojala Radio. E-mail info@ojala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ojala Radio.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tu jaane hai toch?
3: Tu jaane hai toch?

चाहते हो? तुम लोग उदास रहना।

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533.

Ojalalare Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom. Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywell Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर एक गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नीलांग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Hongarije heeft een voormalige minister van cultuur aangehouden op verdenking van verduistering. Balázs Hanko zou als minister betrokken zijn geweest bij het verkeerd besteden van geld uit een nationaal cultuurfonds. Hij ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Het parlement had gisteren al zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou bijvoorbeeld een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. En na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Thiemann benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit moeten verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Mogelijke maatregelen zijn onder andere extra waterbergingen. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Koopje kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf 15 euro. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Maasbracht en Linden 4 kilometer file, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Welkom allemaal. Je hebt Ujala's Coffee Chai Middagshow. En aan Coffee Chai mee ham Akele Bhatti. En hamar saath hi Anand Chandrika Singh, mijn collega. Hij is er niet. Ook het dan niet kaam zyada hai. Hame bhi kaam zyada hai. Maar ik maak er wel vandaag even een uitzondering van. En ik denk dat we vrijdag zijn we helemaal compleet. Dus de komende dagen zullen jullie het met mij moeten doen. Koffie, chai,

Welkom, welkom, everybody. Welkom, Vihap, Sunehe, Yeshandar, Sinahma. En aaj ke sham ke program me, Sunwalo, Coffee Chai, Medak Show me, ham yahan se la rahe aapke liye samachar. Aaj ke samachar, yaane wale dinon ke samachar. En wat er verder komt, dat hoor je dan zometeen op UR Ujala Radio per. Ham aapse ye batane wale hain. Ujala's Coffee Chai met de show mee. Je samachar is een wel diplomatieke ruzie tussen Nederland en Israël loopt verderop. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse diplomaten bij het Nederlandse vertegenwoordigingskantoor in Ramallah. Het is een reactie op het Nederlandse besluit om de import van producten uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever te verbieden. Nederland en Duitsland verdedigen het internationaal straathof. Strafhof, hoor dat jij na straathof, maar strafhof. Kijk, hoe is het goed verkeerd liker jij? Maar strafhof, hoor dat jij. Duitsland heeft in Den Haag opnieuw volledige steun uitgesproken voor het ICC, dat onder zware Amerikaanse druk staat. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen medewerkers van het Hof. Nederland en andere Europese landen bekijken hoe het Hof en zijn personeel daartegen beschermd kunnen worden. Aaj, mangerwaar, ontistarik septemberko, wordt het bijna 30 graden, Zunwallo. Aaj, 30 graden, hoe jagger. Het KNMI verwacht vanmiddag veel zon en zomerse warmte, dus toe op een zomerke kaprandikaar. In het uiterste zuiden kan het 28 tot zelfs 29 graden worden. Het dagrecord voor 29 september staat sinds 1934 op 27,6 graden in Maastricht en lijkt dus serieus in gevaar. Oranje blijft zoeken naar de nieuwe voetbalidentiteit onder Xavi. Na zijn eerste interland ligt de nadruk op dominant balbezit, druk zetten en aanvallend voetbal. De KNVB koos bewust voor een terugkeer naar de traditionele Nederlandse voetbalfilosofie. Amerikaanse militairen verlaten Irak na ruim 20 jaar. Verenigde Staten en Iran praten opnieuw via bemiddelaars. Trump ontkent aanbod. Nieuwe Russische droneaanvallen eisen minstens 7 levens. De belangrijke Saoedische olieroute weer in bedrijf. Absoluut Ujala's Coffee Chai middag show. चलिए हम आपको सुनाते हैं ये नगमा उजाला रेडियो पर वेलकम अलमाल आज के मंगलवार 29 तारीख सितंबर के प्रोग्राम में एंड zoals ik zei Arnhem is er niet Arnhem is er waarschijnlijk vrijdag dus de komende dagen kapi coffee chai middag show rehi kapi nariga en als ik er ben ik wel ook heel erg kort want hamme weten niet druk hega. Kaamse.

यो यो हनी सिंह के जरिए आपने सुने हैं लव्स पेश किए गए हैं उजाला रेडियो पर जिस न्यू हेलोवीन ऑफ यू आर उजाला रेडियो कॉफी टाइम में तक शो आप सुन रहे हैं और मैं हूं लॉज महावीर वेलकम अलमाल आप चाहे जहां पर भी है एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है एक हेले फाइन मिडाग या एंड मोख्ती वंदाग नार बाउटू ज़ैन गगान हां तो ऑफ की तो बहरे ना गेल है यार तो आज से बेरे बहले गेले और सोचले फन ए heb ik per ongeluk een maand overgeslagen? Nee. Het is echt eind september. Oud-Aas, Sanjake, 29 graden, Riga, Zuid-Nederland. Bij een warmterecord uit 1934 staat op het punt te sneuvelen. Verder vandaag een serieus diplomatiek verhaal. De relatie tussen Nederland en Israël wordt stroever. Want Jezus, Tulung Sunlehoye, maar misschien heb je dat niet gevolgd. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse vertegenwoordigers in Ramallah als reactie op het Nederlandse verbod op producten uit Israëlische nederzettingen. Orbi gaber he aanske samchar mensen wollen, orbo gaber kaun he. En ook Den Haag staat vandaag internationaal in de belangstelling. Het internationaal strafhof staat onder zware Amerikaanse druk, terwijl Nederland en Duitsland juist benadrukken dat het Hof zijn werk onafhankelijk moet kunnen blijven doen. Internationaal beginnen we in Irak, want daar eindigt vandaag een militair hoofdstuk dat meer dan 20 jaar geleden begon. Ja, 20 jaar geleden. De laatste Amerikaanse militairen vertrekken. Verder praten Amerika en Iran opnieuw via bemiddelaars, maar Donald Trump, Oubalki Hamnajani Lakouch. Hij ontkent vanochtend nadrukkelijk dat hij Iran een sanctieverlichting heeft aangeboden. Ik heb wat jaagblok naar Brivi Karila. En vanuit Oekraïne opnieuw zware berichten naar Russische droneaanvallen. Koffie erbij, chai erbij en rustig de wereld door. Dit is Ujala's Midday Coffee and Chai Show.

dit was een klein stukje jazz. Mohammed Revikou Higana Tarif Akrun Kiauski. We gaan luisteren naar dit nummer. Ie Gana Ham Aapko Sunan Gujar Hai. Dit nummer is wel een mooi nummer. Hamari special Gana Ihega. Amrita Rajan heeft dit gezongen tijdens Indian Idol. Autopsie Ganwa Itna Populair Hugge Hai. Ki Itna Mutsina Tu Pyar Barha.

इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा भी आपने सुने हैं उजाला कॉफी चाय मिडल शो में सुनवालो vandaag is Anand er niet de komende dagen ook niet maar vrijdag zijn we wel weer samen met Koffie Chai Middag Show gaan we samen staat mee je programma nemen en tussendoor probeer ik natuurlijk ook in de middag aanwezig te zijn we hebben het een beetje druk deze week maar vrijdag zijn we full met z'n tweeën op Ujala's Koffie Chai Middag Show mee. इतना गर्म रहेगा बिहान भी गर्म रहेगा तो इस हाउ द रेन में एंड आई होप नीट दैट यू डाडोर इन द वार राइट मा इट इज एक्ट एक्ट वंदाग 29 ग्राड रहेगा कहीं कहीं पे 29 ग्राड रहेगा वुंसहावन कल बिहान के नीचे बिहान रात के पानी बरस सके हैगा एंड डोनरडग वर्ड इट वीर 20 ग्राड एंड मॉर्गन कैन इट ook warm worden hè. Sport, Nederlandse sport, Savi en de terugkeer van Hollands voetbal. Het Nederlands elftal is begonnen aan een nieuw hoofdstuk onder bondscoach Savi Hernandez. En opvallend genoeg haalt Nederland een Spanjaard binnen om weer Nederlanders te gaan voetballen. He? Vreemd, hè? De KNVB wil terug naar een herkenbare stijl. Balbezit, positie kiezen, druk zetten, creativiteit en aanvallen. Savi vat zijn eigen voetbalfilosofie samen in 5 Engelse P's. Possession, position, pressing, perception en passion. Nederland exporteerde die voetbalgedachte decennia geleden via Johan Cruijff naar Barcelona. Barcelona bouwde erop voort en nu halen wij een oud Barcelona-trainer terug om Oranje opnieuw volgens die principes te laten spelen. Dat is eigenlijk een mooi rondje voetbalgeschiedenis, toch? Of is het uiteindelijk prijzen oplevert? Hamla Janila. Worden wij wereldkampioen, Europees kampioen? Ik weet het niet. Maar één ding lijkt duidelijk. Oranje wil niet alleen winnen. Het wil weer winnen op een manier waarvan we zeggen... ja, dat lijkt op Nederland. Afgelopen weekend, Rob Jetten deed een uitspraak... waarop hij teruggekomen is. Nou ja, kabi, hoor je, gelukkig is hij ook een mens. Hoe ik wil inzaan, hega. Dit is een hamlok inzaan, maar die hoe ik wil inzaan, hega. Kan hij natuurlijk soms een uitspraak doen waarvan hij denkt van... beter had ik dat niet kunnen zeggen. Want premier Jetten belooft beter op zijn woorden te letten... na zijn uitspraak over op hun bek slaan. De eerdere uitspraak van premier Rob Jetten... dat organisaties die minderheden aanvallen... vol op hun bek zouden moeten worden geslagen... was volgens premier een slip of the tongue. Hij beloofde om voortaan beter op zijn woorden te letten. Nou, wat zei ik? Gelukkig is hij ook een mens. Obiegu in Zanhe. Kabi hem lukus bolila. En denk je van... ai, dat had ik beter op een andere manier kunnen zeggen... Premier Rutte, die zei ook een tijdje geleden ook wat. Deed hij een uitspraak. Maar dat was in 2019 was dat. Ja, het gebeurt wel eens dat politici uit hun slof schieten. Jessica, oud-premier Mark Rutte, toen hij sprak over geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling. Het liefst zou ik de lui die dat toen persoonlijk in elkaar willen slaan. Het liefst zou ik de lui die dat doen persoonlijk in elkaar willen slaan. Ibatia Bolera, premier Rutte in 2019. Om er wel direct aan toe te voegen, maar dat gaat niet. En zo zijn er nog meer voorbeelden hoor. Maar ja, een premier moet premier zijn en premier waardig zijn. Soms kun je diezelfde dingen op een andere manier zeggen. Maar na het bolletjeski ham auto bolilauto.

0: daarna diplomatie, oorlog, olie en politiek. Even dinsdag. Even koffie erbij, even chai erbij. En vandaag moest ik denken aan het warmterecord van 1934. Ja, tabham tonagaborob, herinner ik. Bijna een eeuw lang stond er één getal in de boeken, 27,6 graden. En dan komt er ineens een gewone dinsdag in 2026. En misschien is het record weg. Sommige dingen blijven heel lang hetzelfde. Maar kan je nagaan, hè? In 1934 was het ook toen al 1 september heet. Dus ja. Klimaatverandering. Nou ja, sommige dingen blijven heel lang hetzelfde totdat ze veranderen. En eigenlijk geldt dat ook voor ons. Je kunt jaren denken, zo ben ik nu eenmaal. En ik ben geen ochtendmens. Ik kan dat niet. Ik durf dat niet. Ik begin daar ook nooit nog wel aan. En dan gebeurt er soms iets kleins. En ineens doe je iets waarvan je jarenlang dacht dat het niet bij je hoorde. Niet iedere verandering hoeft spectaculair te zijn, toch? Soms begint het gewoon met, vandaag doe ik het anders. Dus misschien deze dinsdag één oud record van jezelf verbreken. Niet 29 graden, gewoon iets kleins. Iets waar je gisteren nog tegenaan hikte. Koffie erbij, chai erbij en kijken hoe ver je komt. Koffie en chai, jouw dinsdagmoment op Ujala Radio. Hamik baat mij niet willen. Voor de pjaar, mahabbat kan je wel. Stel je voor dat je iemand leuk vindt. Toki kon ook mooi lage. Hoe zeg je dat? Kon ik het toe? Ja, je bent gek op iemand. हमारा नाम भी कभी कभी
1: तुझे अपना कहीं
0: गड़बड़ रहेगा स्टेल तू कोनो के चाहेगा jij vindt iemand leuk als man zijnde moet je wel je moeite doen hè maar झूठ बात ना बोलिए अब तू बोले कि अब तेरे दिल हम आ गए अब तेरे दिल में हम आ गए तो लड़कियां बोलेगा या दी खत प्रोबेर तो दून हार्ड टू गेट टू है और तू बोली कि हम तो के चाहिला हम तो के एक फिंच लुक एंड डेट वगैरह वगैरह दी स्टैंडर्ड क्लिशे थिंग्स तो
1: झूठी
0: तो छोड़िया भी बोल सके फना तू खानी झूठ बोलेगा

Mohammed mee. Sommige mensen gaan wel heel ver hoor. Kono Biggie kerehe, kono I kerehe, U kerehe ga. Jhuta jhuta wada kerehe ga. Maar het moet wel vanuit je hart komen. Nee to dilwa na milega. Maar ganwa sun, ganwa me konchi gawe hega. Adamia konchi bole hai, auratia konchi bole hega. En je moet natuurlijk volhardend zijn natuurlijk als man zijnde. Kon ik je deal toe mijn GT, kon ik je deal toe mijn GT, dan moet je wel volhardend zijn. Niet forceren, maar volhardend wel. Hè? Maar als het niet gaat, dan gaat het niet.

अब तेरे दिल में हम आ गए और तेरे और दिल में हम रहबे। You are Ujala Radio, je hebt een hele oude aardje. Het is wel een opmerkelijke dag. Het is vandaag 29 september en het is 29 graden. Nou, is toch opmerkelijk? Ja, voor het opmerkelijk nieuws hoeven we vandaag echt niet ver te zoeken. Hè? 29 graden op 29 september, mogelijk. Dat klinkt bijna alsof iemand bij het weerbericht dacht, dat staat leuk. Maar het bijzondere is vooral dat het huidige record uit 1934 komt. Gaan we kijken naar Bojoukli. Even terugdenken, 1934. Geen televisie in Nederlandse huiskamers. Geen internet, geen mobiele telefoon, geen snelwegennet zoals we dat nu kennen. En ergens in Maastricht werd het 27,6 graden in 1934. En sindsdien heeft iedere 29 september gedacht, laat maar staan, tot vandaag. Dus wanneer je vandaag of vanmiddag buiten zit met zonnebril en je t-shirt, hè? Opperborstje, onthoud, je zit misschien letterlijk in een Nederlands weerrecord. En geniet ervan, want donderdag wordt het weer 20 graden. Regenachtig. Nederland blijft Nederland, toch? En deze man was in Sigodome september. Volgens mij was het 7 september. Was Diljit Dosanjh in Amsterdam, Sigodome. En deze man heeft ook Wembley Stadium helemaal vol gekregen. Helemaal vol. Hame het na spijt, bijlega. Ki ham ikar showame nageli van Diljit Dosanjh. Echt. Hamid, na spijt, hè. Next time, als ik er ga, dan gaan we zeker ja bij. Doei.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodikam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Op de westelijke Jordaan-oever zijn 3 agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Bij een rechtbank op Fiji is bijna 40 kilo cocaïne verdwenen die als bewijsmateriaal was opgeslagen. Volgens lokale media zijn de overgebleven cocaïneblokken deels gevuld met meel. De politie onderzoekt de zaak. 7 van de 39 blokken werden vermist. De cocaïne had een waarde van ruim 26 miljoen euro. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou bijvoorbeeld een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The Khroost. Kehak. The best. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya.
6: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Ke WhatsApp nummer hè. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
10: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are Ujala Radio. Koffie Jai Middagshow, Smart Hoggins en alle. Reclame eigenlijk, dus ja. Opeens hoorde je mij niet, maar reclame gebaat tot Hamaigel heb hier. Welkom allemaal via Ujala Radio. Maar ze hebben het aan het doen. Aanstaande zondag 1 november hebben we Ujala's Diwali Festival of Light in de Meervaart. Koop je tickets op tijd. Koop je tickets op tijd vanaf €15. En we hebben een fakkeloptocht. Fakkeloptocht gebaat. Concert in de Meervaart. Met Avishkar Orchestra Kisat, Sanjay Jodha, Indranil Roy, Mosmi Roy, Aurevinder Singh Bedi. Ik wens jullie allemaal een hele mooie middag. En morgen probeer ik weer met Coffee Chai Middagshow aanwezig te zijn tussen 12 en 1. Anand en ik hebben het een beetje druk. En vrijdag zijn we wel gezamenlijk bij elkaar. Maar ik ga morgen proberen om weer te zijn. Ik wens jullie een hele mooie dinsdag. Het wordt vandaag erg warm. Geniet van deze dag. Geniet morgen ook, want we gaan hier mooi weer rieken. Almere Belum, Kahike Sherum.

0: You are Ujala Radio. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ujala's Sona Chiria.

You are. Ujala Radio Headlines. Op de westelijke Jordaan-oever zijn drie agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen. Bij een rechtbank op Fiji is bijna 40 kilo cocaïne verdwenen die als bewijsmateriaal was opgeslagen. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost. En bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten Oost en Knopend Oude Rijn 4 kilometer file. Vertraging is bijna 10 minuten. Op de N9 Den Helder Alkmaar 3 kilometer file tussen Schorl en Bergen en 5 minuten vertraging.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.
3: Ujala's Sona Chireya.

0: Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonnee ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Stashko. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. 4 Nederlandse treinstations zijn vanochtend kort na elkaar ontruimd nadat daar onbeheerde tassen waren gevonden. Het ging om Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Haarlem en Dordrecht. Alle stations zijn inmiddels weer vrijgegeven. Of er een verband is tussen de incidenten is nog onduidelijk. Het station van Haarlem was het langst ontruimd. Daar wordt nu weer het treinverkeer opgestart. Op de westelijke Jordaan-oever zijn 3 agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, desh bhar mein tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh? Dhindora baja dijiye.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Maasbracht en Roermond-Oost. 20 minuten vertraging in 6 kilometer file. De N294 Eurmond-Sittard is nog steeds dicht bij Eindighausen door een ongeluk. En op de N310 Elburg-Arnhem een kwartier vertraging tussen Afrit Vierhouten en Elspeet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Chalende.
3: Ujanas Sona Chireya.

0: proof.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docent om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. De vier Nederlandse treinstations die vanochtend kort na elkaar zijn ontruimd vanwege onbeheerde tassen zijn inmiddels allemaal weer vrijgegeven. Op de westelijke Jordaan-oever zijn drie agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen. En het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Ujala, Peeskrehe, Ujala's Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in Meervaart. Met Sanjay Jodha, Maus Miroy, Indrani Roy, Ravinder Singh Bedi. En muzikale begeleiding is in handen van Avishkar Orchestra. Presentatie, Jaya Chandrika Singh en Sudhinanen. Zondag 1 november, ticket wacht bij Gharilina. Our program sure hone wala hai vanaf 2:30, raad 8:30. Fakkeloptocht gezet, hebben we een George's concert doorgaat hier. Tickets vanaf 15 euro, wacht bij Gharilina via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, Shubh Diwali. Toye.

binnenkort jarig. Door jinnemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hij? Door shadi honne wel hij? Ja, kiezi ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaisch aap deze te heen. Pandra vermaaisch voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: In een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipfris cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo en cassavebrood.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Twee zorgverzekeraars schieten volgens de Nederlandse Zorgautoriteit gedeeltelijk tekort in hun zorgplicht. Het gaat om de toegang tot medische hulpmiddelen in acute situaties voor mensen met diabetes, incontinentie of stoma- en wondzorg. Zorgverleners en patiënten hebben daar volgens de NZA soms moeite mee. De toezichthouder eist op korte termijn verbeteringen. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Stashko. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Op de westelijke Jordaan-oever zijn 3 agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shah Rukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

Koopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Valt er reuze mee met de files in Nederland op dit moment. Wat langzaam rijdend verkeer op de A7 vanuit Den Hoeven naar Heerenveen. Bij Kornwerder Zand een klein kwartiertje vertraging. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. De A20, Hoek van Holland Gouda bij Rotterdam Overschie. Een kwartier vertraging door 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het rijdt langzaam vanaf Vlaardingen. En op de N207 Alphen aan de Rijn, Bergambacht. En Moordrecht 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ujana Radio, Ujana is toch mijn favoriete radiostation.
2: Ujana's Sona Chiria.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Twee zorgverzekeraars schieten volgens de Nederlandse Zorgautoriteit gedeeltelijk tekort in hun zorgplicht en moeten op korte termijn verbeteringen doorvoeren. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen, twee anderen raakten gewond. En op de westelijke Jordaan-oever zijn drie agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala's Sona Chireya.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in het land. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Beest. 10 kilometer file alweer daar. Vanaf Nieuwegein-Zuid heb je een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook voor het verkeer op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. File rijden over 4 kilometer tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum. En een kwartier vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoogstad.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen hier. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om twee moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. De veroordeling van Willem Engel voor opruiing tijdens de coronapandemie is definitief. De Hoge Raad laat de taakstraf van 60 uur in stand. Engel werd veroordeeld omdat hij onder meer opriep tot deelname aan een verboden demonstratie en het negeren van coronamaatregelen. Voor andere aanklachten werd hij vrijgesproken. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Stashko. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits is begonnen. De meeste files staan in Zuid-Holland en bij Utrecht. In totaal alweer 230 kilometer. Zo heb je een half uur vertraging op de A15 als je vanuit Gorinchem naar Rotterdam rijdt bij knooppunt Ridderkerk na een ongeluk 8 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht een half uur tijdsverlies. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat bij de Drechttunnel een te hoge vrachtwagen. 1 tunnelbuis is dicht en dat veroorzaakt toch een uur vertraging. 4 kilometer file vanaf de Moerdijkbrug. De A58 Breda Tilburg een kwartier vertraging bij Bavel. En op de N247 Hoorn Amsterdam 10 minuten vertraging bij Broek in Waterland Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey, suno malo. Mijn naam is Jairam. En je hebt jouw Ujala Radio. वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार खुशी और मस्ती मिलता है.
3: उजाला सोना चिरैया चिरैया चिरैया.

0: Radiohead. You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

दस अपने हैं, तू ते दस अपने हैं, तू ते दस कहानियां। Ja, deze Ghana gaat way back naar het jaar 2007. Is uit de film Das Kahania. Ja, en is gezongen door Krishna Kumar Konet, beter bekend als KK. Ja, en in deze film zaten behoorlijk wat namen in de hoofdrol. Onder andere Sanjay Dutt, Sunil Shetty, Arbaaz Khan, Jimmy Shergill, Amrita Singh, Nana Partekar. En zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Hij zat vol met goede acteurs van die tijd. Ja, een aantal namen zoals Jimmy Shergill, Amrita Singh. Ja, je ziet ze niet meer in de nieuwe films. Af en toe zie je dan even een verschijning verschijnen. En dan is het maar voor slechts een bijrol. Ja, het zijn niet meer de rollen die ze destijds hadden. In ieder geval, het was de film Das Kahania uit het jaar 2007. En dit is Dikna Dikha Tenu. Ja, ook in een ander jasje gestoken. Even in een modernere jasje. Het is de stemmen van Mohammed Faiz.

क्या ब्यूटीफुल सॉन्ग, बेमिसाल गीत, देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे। Ja, de geweldige mooie stem van Mohammed Faiz hier zo aan de vocals. En je hoorde ook nog eventjes Janvi Kapoor tussendoor. Geniet van de mooie momenten en geniet van je heerlijke radio. Ujjala Radio, Arwobi, Amit Jairam Kesat. Ja, tussen al die Bollywood Ghana genieten we af en toe ook van heerlijke local Ghana. Ja, deze is van Surimaribo. Van de formatie Good Vibes. Een bekende Ghana, bekende tonen, een bekend deuntje. Een Ghana die je even lekker kan meezingen.

Zindagi mein tumhare siwa. Ja, je moet behoorlijk wat lef hebben om dit liedje in een ander jasje te steken. En vooral als je dan zo'n reggae vibe er doorheen gooit. Ja, de formatie Good Vibes heeft het gewoon gedaan. Deze Ghana, het originele kennen we uit de film Jurem uit het jaar 1991. Destijds gezongen door Kumar Sanu en Sadhana Sargam. Maar dit was van de formatie Good Vibes uit Suriname. Ujala Radio, hey sunwalo, dunya ka mashhoor Hindustani hit radio. We luisteren naar de heerlijkste hits en de beste Ghana. Arbobhi Amit Jairam ke saath.

You are. Ujala Radio Headlines. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om twee moorden uit te lokken. De veroordeling van Willem Engel voor opruiing tijdens de coronapandemie is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. En bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docent om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Festival of Light.
1: Nou, het Diwali Festival of Light. Zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop. Meervaart Theater mee. Jabberjus Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh, Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma shuru kiya jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer en daarna Diwali fakkeloptocht en uske baad Jabberjus concert. Meervaart we honen wel heen. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gedilina. Ujala's Diwali Festival of Light. Zondag 1 november.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download...

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. Drie verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is sinds 2016 gedaald. Toch zit bij 71% van de onderzochte volwassenen de hoeveelheid nog boven het niveau dat als veilig wordt beschouwd. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder bijna 1000 bloeddonors. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen zijn de concentraties relatief hoog. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om twee moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Dan nog het weer. Vanavond zijn er heldere perioden en blijft het nog lang warm. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vannacht wisselen heldere perioden en wat hoge bewolking elkaar af en daalt de temperatuur naar 14 tot 17 graden. In Limburg lokaal 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij

0: het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, 600 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging toch echt wel bij Rotterdam en bij Eindhoven. Want op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven staat voor knooppunt Batadorp 14 kilometer file en dik een kwartier vertraging. Er is daar een aanhanger van een auto losgeschoten. Die is onder de vangrail terechtgekomen. De rechterrijstrook is daarvoor dicht. Daardoor ook file op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven voor knooppunt Batadorp 8 kilometer. Vanaf knooppunt De Hoogte ruim een half uur vertraging. A4 Amsterdam-Rotterdam bij knooppunt Ypenburg een ongeluk. De rijbaan is daar dicht, de vertraging 20 minuten. Omrijden daar via de A13. Ook een ongeluk op de A10 vanuit knooppunt de Nieuwe Meer naar knooppunt Koenplein. Bij Zeeburg, dus op de A10 Oost, een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is dicht. De A15 is weer vrijgegeven vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij knooppunt de Ridderkerk na een ongeluk. Nog wel 22 kilometer file. Vanaf Gorkum rijdt het langzaam dus. Met 40 minuten vertraging. A27 Utrecht Almere voor knooppunt Eemnes 9 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En ook is de linkerrijstrook van de A28 dicht vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Daar vanaf Soesterberg 11 kilometer file en ook een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wel, wel, wel. U luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaans. Heel veel luisterplezier.
2: Ujala's Sona Chirea.

Ujala Radio Headlines. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is sinds 2016 gedaald, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om twee moorden uit te lokken. En meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond zijn er heldere perioden en blijft het nog lang warm. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vannacht wisselen heldere perioden en wat hoge bewolking elkaar af en daalt de temperatuur naar 14 tot 17 graden. In Limburg lokaal 18 tot 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori, lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. de-guru.nl
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt een oproep van VVD-lid Bente Becker om het aangifteproces na seksueel geweld te verbeteren. Slachtoffers worden nu geconfronteerd met bureaucratie en moeten herhaaldelijk hun verhaal doen. Het kabinet moet slachtoffers raadplegen en een proef starten met een standaard online intake. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. En de 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om 2 moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio. Feel

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files staan in Zuid-Holland en bij Utrecht en ongelukken veroorzaken het meeste oponthoud. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk 19 kilometer file rijden. Je hebt daardoor dan ook een uur vertraging. Dan de nasleep van een ongeluk. Nasleep van een ongeluk op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Bij Amersfoort 9 kilometer file. Vanaf afrit Den Dolder een uur vertraging. Er zijn dan ook twee rijstroken dicht. De rechter rijstrook van de A29 is dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Barendrecht. Na een ongeluk. Daar is de vertraging een half uur. En ook nog een half uur tijdsverlies voor het verkeer op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Opruimwerkzaamheden houden daar een rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are your number one.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt een oproep van VVD-lid Bente Becker om het aangifteproces na seksueel geweld te verbeteren. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. En de hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is sinds 2016 gedaald. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wordt al wat minder druk op de Nederlandse wegen. Meeste vertraging nog in Zuid-Holland en bij Utrecht. Bijna 300 kilometer is er nog over van de avondspits. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Veenendaal bergingswerkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht en vertraging 20 minuten. Een uur oponthoud op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Want bij Amersfoort zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. 12 kilometer file staat er. Het rijdt langzaam vanaf afrit Den Dolder. En een ongeluk op de A29 vanuit Bergen op Zoom Rotterdam. Maar bij Oud-Beijerland zijn daar alle rijstroken weer vrij. Nog wel 7 kilometer file vanaf afrit Numansdorp. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: लगे।
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
4: Ujala's Sona Chiria.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt een oproep van VVD-lid Bente Becker om het aangifteproces na seksueel geweld te verbeteren. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. En de hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is sinds 2016 gedaald. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Oud Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Zin in een heerlijke tillo, herheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tillo en herheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tillo, herheri, bojo en...

0: Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Als je je huis per aanwezig dino mee, kiesi ka moonna sanskar hai. Moonna sanskar hone wala hai. Pooja Radio per, aap vermaaijs deze te hebben. 15 vermaaijs. Voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. Info@ujala.nl.

0: Ujala La De He, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikhari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nannan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. De Amerikaanse minister Rubio en president Trump wijzen voorzichtig naar Iraanse betrokkenheid bij een mogelijk voorbereid terroristische aanslag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford. Afgelopen weekend werden 5 Londense mannen met de Britse nationaliteit aangehouden na meldingen over gemaskerde mannen en verdachte bestelbussen. Ze zijn op borgtocht vrijgelaten, maar blijven verdachten. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneur ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een keer rijdt nog langzaam over de A15. Vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum 5 kilometer en een half uur tijdsverlies. En op de A15 vanuit Rotterdam door naar Nijmegen. Bij Arkel 3 kilometer file. Daar is je vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Simpel, snel en effectief adverteren. Maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Ujala's Sona Chireya.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. De Amerikaanse minister Rubio en president Trump wijzen voorzichtig naar Iraanse betrokkenheid bij een mogelijk voorbereid terroristische aanslag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. En een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een oproep van VVD-lid Bente Becker om het aangifteproces na seksueel geweld te verbeteren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen. 9 kilometer bij afrit Arkel vanaf Hardingsveld-Giessendam moet je rekening houden met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. De Amerikaanse minister Rubio en president Trump wijzen voorzichtig naar Iraanse betrokkenheid bij een mogelijk voorbereid terroristische aanslag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. En een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een oproep van VVD-lid Bente Becker om het aangifteproces na seksueel geweld te verbeteren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. Eurocommissaris Dan Jurgensen heeft na een overleg met EU-ministers van Energie aangekondigd dat de Europese Commissie onderzoekt hoe brandstof voor vervoer goedkoper gemaakt kan worden. Jurgensen stelde in Dublin dat hoge energieprijzen geen nieuwe norm mogen worden en dat Europa en lidstaten flexibel en pragmatisch moeten opereren om dit tegen te gaan. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, raat of dien, 24 ghante lagataar, aap ke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.
4: Yeah.
1: Jalla Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jalla Radio, always shining.

0: QR. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you.
1: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujjala Radio.
2: You are, you are, you are.
3: Ujjala Radio Headlines. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Eurocommissaris Dan Jurgensen heeft na een overleg met EU-ministers van Energie aangekondigd dat de Europese Commissie onderzoekt hoe brandstof voor vervoer goedkoper gemaakt kan worden. Fatima Ezzara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Zo heeft het Koninklijk Paleis van Marokko bekendgemaakt. En de Amerikaanse minister Rubio en president Trump wijzen voorzichtig naar Iraanse betrokkenheid bij een mogelijk voorbereid terroristische aanslag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford. En tot zover de headlines op Ujjala Radio.
4: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Eurocommissaris Dan Jurgensen heeft na een overleg met EU-ministers van Energie aangekondigd dat de Europese Commissie onderzoekt hoe brandstof voor vervoer goedkoper gemaakt kan worden. Fatima Ezzara El-Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis van Marokko bekendgemaakt. En de Amerikaanse minister Rubio en president Trump wijzen voorzichtig naar Iraanse betrokkenheid bij een mogelijk voorbereid terroristische aanslag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

आसमां क्या नशा नशा सा है, बोलिए न बोलिए सब सुना

presentatie. Jaya, Chandrika Singh en Sudhinanen. Zondag 1 november. Ticket wacht bij Galilena. Oud programma Shuru Hone Wala Hai. Vanaf 2:30. Raad 8:30. Fakkelop toch gezet. Hebben we een Georges concert. Door gaat hier. Tickets vanaf €15. Wacht bij Galilena via meervaart.nl. Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, Shubh Diwali. Toe je.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De ZDF-docu-serie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. Bij de RAF-luchtmachtbasis Fairford zijn na onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van 5 Britse verdachten. Wel werd vloeibare brandstof in beslag genomen. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Ook panden in Londen zijn doorzocht. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
4: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf 15 euro. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: You Are. Ujala ke all-time favorites, jo har dil ko khush kar dete hain. Suniye aur gungunaiye.

Ujala Radio Headlines. De ZDF-docuserie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Bij de RAF-luchtmachtbasis Fairford zijn na onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van 5 Britse verdachten. Wel werd vloeibare brandstof in beslag genomen. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. En eurocommissaris Dan Jurgensen heeft na een overleg met EU-ministers van Energie aangekondigd dat de Europese Commissie onderzoekt hoe brandstof voor vervoer goedkoper gemaakt kan worden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesie ka moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee. Avisé, shub de valley. Toye.

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Als gesprekken over sociale zekerheid onvoldoende opleveren, wil het kabinet 1,2 miljard euro bezuinigen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit staat in een geheim document van coalitiepartijen D66, PVD en CDA. Het Klimaat- en Energiefonds krijgt een bezuiniging van 200 miljoen euro. Er resteert nog een begrotingsgat van 3 miljard euro. De ZDF-docuserie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf 15 euro. Wacht per abner ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

live vanuit de Hoofdstad. Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko, Meervaarttheater mee. Jabberjus Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Roy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shurukia Jaga vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht en Uskeba. Jabberjus Concert. Meervaart Lohonewale Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per aap ticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: My name is Shahrukh Khan.
1: Hi Holland, my name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Călin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Bij een ernstig verkeersongeval op de N48 bij Zuidwolde kwamen vanmiddag om 3:15 twee vrachtwagenchauffeurs om het leven. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. De weg ligt bezaaid met huisval en er is veel asfaltschade. De N48 blijft tot morgenochtend afgesloten. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. De ZDF-docu-serie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो
5: तुझे लगे ना नजरिया
6: कोपकार्टन फॉर दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kistie du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerstekte heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kistie. WhatsApp nummer hè.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: You are.
1: Dit is het Odjala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Călin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Bij een ernstig verkeersongeval op de N48 bij Zuidwolde kwamen vanmiddag om 3:15 twee vrachtwagenchauffeurs om het leven. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. De weg ligt bezaaid met huisval en er is veel asfaltschade. De N48 blijft tot morgenochtend afgesloten. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. De ZDF-docu-serie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Odjala Radio.
2: You are. Hamesha.

You are. Ujala Radio Headlines. Calin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. Bij een ernstig verkeersongeval op de N48 bij Zuidwolde kwamen vanmiddag om 3:15 twee vrachtwagenchauffeurs om het leven. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. En als gesprekken over sociale zekerheid onvoldoende opleveren, wil het kabinet 1,2 miljard euro bezuinigen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio gaat helemaal los.

कहाँ।

0: को गूंज प्यारों सर पर बांधो तेरे, दुनिया तुम पे खेल रही है, तुम दुनिया से खेलो मजा ले लो। कल की बातें कल पे छोड़ो, आज मजा ले लो भाई। घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा घुमा रुम्मा खेलो।
1: यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस। Pepijn van der S uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van de klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. En bij een ernstig verkeersongeval op de N48 bij Zuidwolde kwamen vanmiddag om 3:15 twee vrachtwagenchauffeurs om het leven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden.
2: Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden en voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden en later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Pepijn van der S uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van de klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Calin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. En bij een ernstig verkeersongeval op de N48 bij Zuidwolde kwamen vanmiddag om 3:15 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Of waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?